Afei ebesire nyame ho nkonkron no amana behye yɛn den sansa sɛ honhom ne nka yɛn ho a ebreguru nyinaa ebɛyɛ kwa Awurade nka yɛn ho amen.